0: alles wat ik niet uit kan doen.
1: Ah, bas maar jude, jude. Ah, bas. Ah, chala madam, ye to.
2: Thank you, ah. Sangre,